0: The number one hit music station.
1: Yo, this is S-Roll and you're tapping in with WDOPE, Dope Tracks Radio.
2: Ramaphosa, the president. Volgens mij, hij stole the money. Het was ik die geld gesteeld. Wat jullie mee?